Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: Bij een ongeval op de snelweg E313 is aan Gele Oost een vrachtwagenchauffeur overleden. Hij was uitgestapt om een andere trucker met pech te helpen. En daarop reed nog een andere vrachtwagen hem aan. De snelweg was een tijd lang helemaal dicht. De co-piloot die vorige week de piloten aanviel en de vlucht wilde overnemen, wilde het vliegtuig laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv in Israël. Dat zeggen Amerikaanse media. Hij zou alleen gehandeld hebben. Eerder bleek al dat hij bekend stond om zijn extremistisch gedachtegoed en dat hij daarvoor elders al geschorst was. Een Nigeriaans militair vliegtuig is neergestort op weg van Benin City naar Lagos. De 25 passagiers en 7 bemanningsleden hebben dat niet overleefd. Het vliegtuig verloor tijdens een routinevlucht alle contact met de luchtverkeersleiding. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria in jaren. In de VS kunnen Amerikanen tijdelijk belastingvrije rode diesel kopen. Die is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen en machines die niet op de weg komen. Maar met die maatregel wil president Trump de stijgende brandstofprijzen temperen. De timing is ook niet toevallig. Een paar weken voor de tussentijdse verkiezing staat Trump er slecht voor in de peilingen. De Rode Duivels zakken naar de 3e plaats in een groep in de Nations League. België ging gisteravond onderuit tegen Frankrijk met 4-1. De Duivels stonden nogthans een tijd lang 0-1 voor. Maar in het slotkwartier drukte Frankrijk met een reeks ingevallen sterspelers door. In de andere poelenwedstrijd versloeg Italië Turkije met 3-1. Italië springt zo over België naar de 2e plaats. Als de mist is weggetrokken, krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 23 graden. Morgen is dan een overgangsdag naar herfstig weer vanaf donderdag.

0: passagiers en 7 bemanningsleden hebben dat niet overleefd. Het vliegtuig verloor tijdens een routinevlucht alle contact met de luchtverkeersleiding. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria in jaren. In de VS kunnen Amerikanen tijdelijk belastingvrije rode diesel kopen. Die is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen en machines die niet op de weg komen. Maar met die maatregel wil president Trump de stijgende brandstofprijzen temperen. De timing is ook niet toevallig. Een paar weken voor de tussentijdse verkiezing staat Trump er slecht voor in de peilingen. De Rode Duivels zakken naar de 3e plaats in een groep in de Nations League. België ging gisteravond onderuit tegen Frankrijk met 4-1. De Duivels stonden nogthans een tijd lang 0-1 voor. Maar in het slotkwartier drukte Frankrijk met een reeks ingevallen sterspelers door. In de andere poelenwedstrijd versloeg Italië Turkije met 3-1. Italië springt zo over België naar de 2e plaats. Als de mist is weggetrokken, krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 23 graden. Morgen is dan een overgangsdag naar herfstig weer vanaf donderdag.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Eendracht maakt macht, dat had de Franse zangeres Mireille Mathieu ook zo begrepen, samen met Patrick Duffy, een van de acteurs uit Dallas en Together We Strong. Je dinsdag is begonnen. Goedemorgen, dit is de Wakker Waaslander. Met George Michael en Mary G. Blige, dit is

Je bed uit op dinsdagochtend. Elvin Stardust heeft ons een handje geholpen met de Pretend. En dan nu deze van Rosalyn. Vanochtend bij de koffie. Snap.

0: Coolio met Gangsters Paradise. Op deze dinsdag 6 oktober. Goedemorgen allemaal en leuk dat je naar ons luistert.
1: Radio Land van Waas.
0: Goed nieuws, ook vandaag weer een zonnige dinsdag. Als de mist is opgetrokken, halen we weer temperaturen rond een graad

het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 17 uur in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09-235-0300. Onze Eurovisieheld Gustave brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look at Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 19:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be.

is nog even wachten op nieuw platenwerk van U2, maar je hoorde ze er net al met With or Without You. Dit was Maroon 5 van Maps op Land van Maas. Goedemorgen, je bent uit aan je werkdag beginnen met Juan Luis Guerra.

het is nog altijd de nieuwe plaat van Justie. Samen met Sam Hopper, Just a Little. Goedemorgen, je luistert naar de Wakkere Waaslander op deze dinsdagochtend. We gaan terug naar de jaren 80 met dit pareltje van een plaat. Het is Starship en het verhaal van Sarah.

man van Bronski Beat en natuurlijk ook van de Commune Arts. Jimmy Somerville en You Make Me Feel Mighty Real. En zo gaan we richting het nieuws van 8 uur. Ook vanochtend, op deze 6e van oktober, ben je weer helemaal up-to-date. Maar eerst Major Lazer en DJ Snake.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bij een ongeval op de snelweg E313 is aan Geel Oost een vrachtwagenchauffeur overleden. Hij was uitgestapt om een andere trucker met pech te helpen.

0: Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria in jaren. In de VS kunnen Amerikanen tijdelijk belastingvrije rode diesel kopen. Die is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen en machines die niet op de weg komen. Maar met die maatregel wil president Trump de stijgende brandstofprijzen temperen. De timing is ook niet toevallig. Een paar weken voor de tussentijdse verkiezing staat Trump er slecht voor in de peilingen. De Rode Duivels zakken naar de derde plaats in een groep in de Nations League. België ging gisteravond onderuit tegen Frankrijk met 4-1. De Duivels stonden nogthans een tijd lang 0-1 voor. Maar in het slotkwartier drukte Frankrijk met een reeks ingevallen sterspelers door. In de andere poelenwedstrijd versloeg Italië Turkije met 3-1. Italië springt zo over België naar de tweede plaats. Als de mist is weggetrokken, krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 23 graden. Morgen is dan een overgangsdag naar herfstig weer vanaf donderdag.
1: Sleeplife. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
2: Sleeplife Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink, ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en klassiekers.

Spice Girls en Goodbye. Goedemorgen allemaal. Dinsdagochtend, je luistert naar Radioland van Maas met een zeer toepasselijk liedje van Matt Bianco. Voor alle mensen die nog onder de lakens liggen en die zometeen moeten werken rond een uur of negen. Het is tijd, hè? Voor een sleep life bed. Get out of your lazy bed, Matt Bianco.

Een van die eendagsvliegen uit de jaren 80. Maar nog altijd wel eens leuk om terug te horen. New Shoes met I Can't Wait. En daarvoor hadden we Freya Sky met de nieuwe, die heet The Silent Treatment.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

van vorig jaar, Slow Motion, Marshmallow en Jonas Blue. Misschien dat het vanochtend allemaal nog een beetje slow motion gaat op de werkvloer, maar daar moeten we dringend eens wat verandering in brengen natuurlijk. Hè. Goedemorgen, Maxime en Babette. Zometeen de nieuwe die heet Hoe Dan Ook en Genesis met Abacab. Na deze, Lisa Loop en haar mooie stemmetje Stay.

zomer van 2018. Dinero en Gigi D'Agostino. En In My Mind. En dan nu terug naar de 90s. Met dit heerlijke plaatje, Concrete Blonde. En het verhaal over Joey.

0: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Robert Smith had in 1980 een hit te pakken. Toen hij nog een pak jonger was, uiteraard, en wij ook. The Cure waren dat en A Forest, een streepje new wave muziek op dinsdagochtend. Dat mag zeker weten. En daarvoor Queens of the Stone Age met Easy Street, nog altijd de nieuwe. Dit is Jojo, Too Little, Too Late.

Zometeen tussen 9 en 11 trakteer ik je op 2 uur lang non-stop classic hits. Het is de classics ochtend van Radioland van Maas. Geniet ervan. Om 9:30 nieuws uit de regio en dat krijg je ook nog eens om 10:30. Deze man is eigenlijk oorspronkelijk uit Zeelig. Zijn naam is Philippe Robrecht, een voormalige leerkracht. Hij heeft het over vurige tongen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond.

0: Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen. 2 zijn er teruggevonden. En bij de roof in het Louvre, bijna een jaar geleden, werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. We krijgen zon vandaag, met in het westen ook wat wolken daarbij. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na de middag kans op buien, het is dan nog wel zacht, tot 22 graden.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of A Life for You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en klaar.

welkom. Dit is het Regio Nieuws bij Radio Land van Vaas. Bij een zwaar verkeersongeval op de N70 in Lokeren is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruispunt Bergen-Driestraat met de Chrysantenlaan. De motor reed in de flank van een auto. Volgens de eerste vaststellingen zou de autobestuurder daarbij een verboden manoeuvre hebben uitgevoerd. De klap was niet bijzonder zwaar, maar de motorrijder kwam vermoedelijk slecht neer en raakte levensgevaarlijk gewond. Ook de bijrijdster op de motor raakte gewond. Zij liep een beenbreuk op. Het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Door het ongeval was er verkeershinder op de N70 in beide richtingen. In Dakdamdorp in Lokeren werd sinds gisterenochtend een speciale faunatunnel voor otters aangelegd. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Gierlandstraatbeek en moet otters helpen om veilig onder de weg door te geraken. Het gaat om een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Afhankelijk van het weer kunnen de werken al binnen enkele dagen klaar zijn. De otter die verdween in de jaren 70 en 80 uit Vlaanderen, maar is stilaan aan een comeback bezig. In Vlaanderen zouden momenteel naar schatting 5 tot 15 otters leven. In de regio Schelde-Durme zit er zeker eentje, de bekende eenoogotter. Maar de terugkeer van de otter verloopt heel moeizaam. Vooral het drukke wegennet vormt een gevaar. In Nederland komen jaarlijks zo'n 200 otters om bij een verkeersongeval. Met de nieuwe faunatunnel in Daknam hopen ze alvast één gevaarlijk oversteekplaats veiliger te maken. Groot nieuws voor de Lokerse feesten, want niemand minder dan de Canadese rocklegende Bryan Adams die komt volgend jaar naar Lokeren. De wereldster staat op 4 augustus op het podium al daar. Adams verlengt daarmee zijn succesvolle Roll with the Punches Tour, waarmee hij in 2027 opnieuw door de verschillende Europese steden trekt. En er is nog meer nieuws. Op 6 november verschijnt ook zijn nieuw album. Wie de hits als Summer of 69 en Heaven live wil meemaken in Lokeren, wel, die moet heel snel zijn, want de ticketverkoop die start namelijk op 9 oktober. Wie is ingeschreven op de nieuwsbrief van de Lokerse feesten, kan zelfs al vanaf overmorgen tickets bestellen. Dit was het regionieuws op Radio Land van Waas.

Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:15 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alfonsien, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alfonsien van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14:00 tot 16:00 op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09 235 0300.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden. Rusland zegt dat het de meeste drones uit de lucht kon halen. Alweer is er een kunstroof gebeurd in Frankrijk. Uit een privékunstcentrum in Issoire, ten westen van Lyon, is het boek L'Apocalypse gestolen. Dat kunstboek heeft een bronzen kaft die door Salvador Dalí is ontworpen. Het parket van Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen.

0: 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg het.
0: Het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: 'S Ochtends bij het ontbijt.
5: Schatteke, waar is Klaartje?
4: Verstopt in je lunchpakket.
6: Joepie, Klaartje!
4: 'S Avonds in de zetel.
7: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
4: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

welkom. Dit is het Rio Nieuws bij Radioland van Vaas. Bij een zwaar verkeersongeval op de N70 in Lokeren is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruispunt Bergen-Driestraat met de Chrysantenlaan. De motor reed in de flank van een auto. Volgens de eerste vaststellingen zou de autobestuurder daarbij een verboden manoeuvre hebben uitgevoerd. De klap was niet bijzonder zwaar, maar de motorrijder kwam vermoedelijk slecht neer en raakte levensgevaarlijk gewond. Ook de bijrijdster op de motor raakte gewond. Zij liep een beenbreuk op. Het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Door het ongeval was er verkeershinder op de N70 in beide richtingen. In Dakdamdorp in Lokeren werd sinds gisterenochtend een speciale faunatunnel voor otters aangelegd. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Gierlandstraatbeek en moet otters helpen om veilig onder de weg door te geraken. Het gaat om een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Afhankelijk van het weer kunnen de werken al binnen enkele dagen klaar zijn. De otter die verdween in de jaren 70 en 80 uit Vlaanderen, maar is stilaan aan een comeback bezig. In Vlaanderen zouden momenteel naar schatting 5 tot 15 otters leven. In de regio Schelde-Durme zit er zeker eentje, de bekende eenoogotter. Maar de terugkeer van de otter verloopt heel moeizaam. Vooral het drukke wegennet vormt een gevaar. In Nederland komen jaarlijks zo'n 200 otters om bij een verkeersongeval. Met de nieuwe faunatunnel in Daknam hopen ze alvast één gevaarlijk oversteekplaats veiliger te maken. Groot nieuws voor de Lokerse feesten, want niemand minder dan de Canadese rocklegende Bryan Adams die komt volgend jaar naar Lokeren. De wereldster staat op 4 augustus op het podium al daar. Adams verlengt daarmee zijn succesvolle Roll with the Punches Tour, waarmee hij in 2027 opnieuw door de verschillende Europese steden trekt. En er is nog meer nieuws. Op 6 november verschijnt ook zijn nieuw album. Wie de hits als Summer of 69 en Heaven live wil meemaken in Lokeren, wel, die moet heel snel zijn, want de ticketverkoop die start namelijk op 9 oktober. Wie is ingeschreven op de nieuwsbrief van de Lokerse feesten, kan zelfs al vanaf overmorgen tickets bestellen. Dit was het regionieuws op Radioland van Vaas.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden. Rusland zegt dat het de meeste drones uit de lucht kon halen. Alweer is er een kunstroof gebeurd in Frankrijk. Uit een privékunstcentrum in Issoire, ten westen van Lyon, is het boek L'Apocalypse gestolen. Dat kunstboek heeft een bronzen kaft die door Salvador Dalí is ontworpen. Het parket van Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen. 2 zijn er teruggevonden. En bij de roof in het Louvre, bijna een jaar geleden, werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. We krijgen zon vandaag met in het westen ook wat wolken daarbij. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na de middag kans op buien. Het is dan nog wel zacht tot 22 graden.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink wordt

Live For You van Meatloaf. We spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit. Van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag. Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

0: Dat was Shepherd met Good Time. Hele goeiemorgen, het is dinsdag vandaag. En straks draaien we Niels de Stadsbader met Onderweg. Morgen komt hij trouwens signeren in het Waasland Shopping Center zijn nieuwe album. Zo kan het dus ook. Maar eerst Peter Andre en Bubble Ranks, Mysterious Girl.
1: Baby girl!

Mooi nummer uit 1985, afkomstig van Bryan Adams hier bij Radio Land van Waas. Je hoorde hem met Heaven. Radio Land van Waas. En je weet het misschien wel al, Bryan Adams komt volgend jaar naar de Lokerse Feesten op woensdag 4 augustus. Ticketverkoop start nu vrijdag om 10 uur. Maar als je abonnee bent van de Lokerse Feesten nieuwsbrief, dan kan je morgen al een kaartje kopen in voorverkoop op woensdag 7 oktober. En als je nog niet geabonneerd bent, dan kan je gewoon inschrijven via www.lokersefeesten.be. Bryan Adams dus volgend jaar in Lokeren op de

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

goede doel. Ik dans dus ik besta uit 86. En we staan ook graag even stil bij jubileums. Het Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas bijvoorbeeld steunt al 20 jaar de gezondheidszorg in Congo. Wat 20 jaar geleden begon als een engagement tussen toenmalig ziekenhuis Maria Middelares en een ziekenhuis in de Democratische Republiek Congo, is uitgegroeid tot een duurzaam en inspirerend partnerschap. En Vitas vierde dat samen met Memisa, die 20 jaar samenwerking. Ze deden dat in de Paterskerk in Sint-Niklaas. Vorige donderdag was dat. En dat was onder andere een panelgesprek met Afrika-kenner Peter Verlinde en ook nog een muzikaal optreden van Solidariteitskoor Weerbots.

Onze Eurovisieheld Gustav brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look At Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 7:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be. Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:45 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude Fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas.

Summer Paradise van Simple Plan en Sean Paul. En ik heb vandaag ook nog nieuws uit Daknam. Want lokale kunstenaar Wildverband die is daar bezig met het werken aan een muurschildering op de zijgevel van Daknam Dak. Noker is namelijk dit jaar voorzitter van het projectland van Reinaert. En de stad Lokeren wil met dit kunstwerk het Reinaert-verhaal vereeuwigen in de Reinaert-hoofdstad Daknam. En op de officiële opening is het nog een beetje wachten tot eind oktober. Het is Taylor Swift.

Pink met Stupid Girls. Ik had het vandaag al over Bryan Adams die naar de Loogse feesten komt. Maar Nat Sky die was ook op de Loogse feesten. En daar is ook nieuws over, want op Instagram was te lezen dat hij namelijk vader is geworden samen met zijn Australische vrouw. Het is bijna 12 uur nu. Ik laat jullie nog met Stella Left Eye. Graag tot morgen. On a

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden. Rusland zegt dat het de meeste drones uit de lucht kon halen. Alweer is er een kunstroof gebeurd in Frankrijk. Uit een privékunstcentrum in Issoire, ten westen van Lyon, is het boek L'Apocalypse gestolen. Dat kunstboek heeft een bronzen kaft die door Salvador Dalí is ontworpen. Het parket van Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen. 2 zijn er teruggevonden. En bij de roof in het Louvre, bijna een jaar geleden, werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. We krijgen zon vandaag met in het westen ook wat wolken daarbij. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na de middag kans op buien. Het is dan nog wel zacht tot 22 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig

Luna en dat is het leven. En kijk eens buiten. Ah, dat is het leven, hè. Heerlijk weer buiten en binnen. Een lekkere lunch. Het is broodje Waas vanmiddag bij Landhaven Waas. Krokant, lekker, licht, muzikaal, gezond. Van alles wat je wil. En we hebben ook een echt broodje bij ons op het bureau. Vandaag een broodje grillie kip met gegrilde kippenblokjes, ui, wortel, tomaat, kaas en saus van het huis. Ah, lekker. We kunnen er tegen, hè. Lekkere lunch en veel hits en classics. En straks de slimste Waaslander. En waar gaat dit over? Dat en meer in je oren tussen u en twee uur. We draaien zo meteen trouwens Just en Judith met I Found You. En The Proclaimers met I'm Gonna Be 500 Miles. Eerst Paul Young, Every Time You Go Away. Blijf maar

nogmaals hier bij Lotte Was in Broodje Was. Radio Land van Baas. De wassenweerkaart vanmiddag zon met 21 graden. Morgen grijs, maar droog bij 21 graden. En s'avonds komt er regen aan. Donderdag meer regen bij 13 graden. Amper 13 graden. Ai, ai, ai, ai. Vrijdag 16, zaterdag 15 graden.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

9.9, All of Me for All of You bij Landhavaas op jou. Dinsdagmiddag, het is nog genieten, want het weer gaat blijkbaar helemaal omslaan. Dus vanmiddag, pak het ervan. Zometeen bij ons nieuws in onze regio en ik moet nog eens rommelen in de fichebak met quizvragen voor een nieuwe vraag in de slimste Waaslander. Eerst Berre, Loving Each Other.

0: Welkom, dit is het Rio Nieuws bij Radioland van Vaas. Bij een zwaar verkeersongeval op de N70 in Lokeren is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruispunt Bergen-Driestraat met de Chrysantelaan. De motor reed in de flank van een auto. Volgens de eerste vaststellingen zou de autobestuurder daarbij een verboden manoeuvre hebben uitgevoerd. De klap was niet bijzonder zwaar, maar de motorrijder kwam vermoedelijk slecht neer en raakte levensgevaarlijk gewond. Ook de bijrijdster op de motor raakte gewond. Zij liep een beenbreuk op. Het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Door het ongeval was er verkeershinder op de N70 in beide richtingen. In Dakdamdorp in Lokeren werd sinds gisterenochtend een speciale faunatunnel voor otters aangelegd. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Hierlandstraatbeek en moet otters helpen om veilig onder de weg door te geraken. Het gaat om een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Afhankelijk van het weer kunnen de werken al binnen enkele dagen klaar zijn. De otter die verdween in de jaren 70 en 80 uit Vlaanderen, maar is stilaan aan een comeback bezig. In Vlaanderen zouden momenteel naar schatting 5 tot 15 otters leven. In de regio Schelde-Durme zit er zeker eentje, de bekende eenoogotter. Maar de terugkeer van de otter verloopt heel moeizaam. Vooral het drukke wegennet vormt een gevaar. In Nederland komen jaarlijks zo'n 200 otters om bij een verkeersongeval. Met de nieuwe faunatunnel in Daknam hopen ze alvast één gevaarlijk oversteekplaats veiliger te maken. Groot nieuws voor de Lokerse feesten, want niemand minder dan de Canadese rocklegende Bryan Adams die komt volgend jaar naar Lokeren. De wereldster staat op 4 augustus op het podium al daar. Adams verlengt daarmee zijn succesvolle Roll with the Punches Tour, waarmee hij in 2027 opnieuw door de verschillende Europese steden trekt. En er is nog meer nieuws. Op 6 november verschijnt ook zijn nieuw album. Wie de hits als Summer of 69 en Heaven live wil meemaken in Lokeren, wel, die moet heel snel zijn, want de ticketverkoop die start namelijk op 9 oktober. Wie is ingeschreven op de nieuwsbrief van de Lokerse feesten, kan zelfs al vanaf overmorgen tickets bestellen. Dit was het Regio Nieuws op Radioland van Vaas.
1: Jeroen Verkruijsen.

Sharp. Je kent ze van You, maar dus ook een beetje van deze. Ain't My Beating Heart. Met trouwens, vind ik een soort bellen die wat kerstachtig doen klinken. Dus nog even geduld, hè. Niet te rap, hè. Tijd voor de slimste Waaslander. En deze vraag. De hoeveelste president van Amerika is Donald Trump nu op dit ogenblik? Dat is de vraag. info@rlvw.be. Hij is de hoeveelste president van de VS, die Texelse Donald Trump.

De hoeveelste president van de VS is Donald Trump op dit moment? Dat is de vraag vandaag in de slimste Waaslander. info@rlvw.be. Antwoord volgt rond 20 voor 2. En zometeen, waar gaat dit over? Eerst editors, The Rush.

Predators and the Rush. Tijd voor het spel Waar gaat dit over? Straks de vraag, nu eerst het antwoord. Het antwoord luidt, dat is de planeet Venus. Het is de enige. Kijk, waar kan dit over gaan? Dat is de planeet Venus, het is de enige. Ik ga zo meteen het antwoord verklappen, meteen het nieuws van 1, dus nog even het brein laten werken. Dat is de planeet Venus, het is de enige. Straks het antwoord.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er komt een nultolerantie voor beginnende bestuurders. De federale regering verlaagt volgend jaar de alcohollimiet naar 0,2 promille voor wie zijn rijbewijs nog geen 3 jaar heeft. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk noemt alcohol nefast voor elke bestuurder, maar zeker voor wie nog te weinig rijervaring heeft. Spoornetbeheerder Infrabel ondervindt ook vandaag IT-problemen. Daardoor geeft de routeplanner soms een foute dienstregeling aan. De stiptijd van de treinen en de veiligheid zijn daar wel niet door gehinderd. Gisteren waren er ook al problemen, maar het gaat niet om hacking, zegt Infrabel. Voor het eerst in 65 jaar zullen ze in de VS een Amerikaanse militair executeren met een vuurpeloton. President Trump geeft daarvoor groen licht. De man van Palestijnse afkomst is 13 jaar geleden veroordeeld voor de moord op 13 militairen die naar Afghanistan zouden vertrekken. De man zegt dat hij hen doodschoot om moslims en Taliban-leiders te beschermen tegen de Amerikanen. De Britse auteur en politicus Jeffrey Archer is overleden. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller was Cain and Abel. Wereldwijd verkocht hij zo'n 300 miljoen boeken. Archer was ook parlementslid en vicevoorzitter van de Britse Conservatieve Partij. Hij was 86. En het is einde seizoen voor tennisser Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld staat aan de kant met een knieblessure en dokters raden hem af om te snel weer in actie te komen. Sinner wil zijn carrière op langere termijn niet in gevaar brengen en houdt nu rust.
2: At the moment I also need to think about my long-term career. So I will do everything possible to get back 100%.
1: Normaal had Sinner zijn titel op het ATP-toernooi van Turijn willen verlengen, maar dat gaat dus niet door. De zon komt er vanmiddag overal door en dan is het 23 graden warm. Morgen begint nog mooi, maar later op de dag komen er stevige buien aan. Het blijft voorlopig wel zacht najaarsweer.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink Ramen en Deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijs.

waren toen echt allebei zo populair. Jason Donovan en Kylie Minogue. En especially for you. En speciaal voor jou. En voor je brein dat misschien is moe gewerkt. Het antwoord, eigenlijk de vraag in het spel, waar gaat het over? Het antwoord kreeg je al uiteraard. Het antwoord was, dat is Venus, dus de enige planeet. De vraag was, welke planeet draait met de klok mee? Dat blijkt dus inderdaad de planeet Venus als enige trouwens. Venus draait om de zon eens in de 225 aardse dagen, maar het roteert met de klok mee eens in de 243 dagen. Voilà, streep je ruimtevaart en planeten en toestanden. Venus dus, die meedraait met de klok. De rest doet dat niet. Straks trouwens ook nog de slimste Waaslander, hè.

Argos. Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Martini mi Fazzo bij Blanta Waas in Broodje Waas. Het weer bij ons in het Waasland vanmiddag. Zon met 21 graden. Het is aangenaam buiten, dus een terrasje. Het is een goede tip. Morgen ook nog altijd droog overdag bij 21 graden. Maar s'avonds komt er regen aan. Je kan zelfs fel uitpakken. Donderdag regen en amper 13 graden. Dus fris aan de vis.

0: welkom. Dit is het Rio Nieuws bij Radioland van Vaas. Bij een zwaar verkeersongeval op de N70 in Lokeren is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruispunt Bergen-Driestraat met de Chrysantenlaan. De motor reed in de flank van een auto. Volgens de eerste vaststellingen zou de autobestuurder daarbij een verboden manoeuvre hebben uitgevoerd. De klap was niet bijzonder zwaar, maar de motorrijder kwam vermoedelijk slecht neer en raakte levensgevaarlijk gewond. Ook de bijrijdster op de motor raakte gewond. Zij liep een beenbreuk op. Het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Door het ongeval was er verkeershinder op de N70 in beide richtingen. In Dakdamdorp in Lokeren werd sinds gisterenochtend een speciale faunatunnel voor otters aangelegd. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Gierlandstraatbeek en moet otters helpen om veilig onder de weg door te geraken. Het gaat om een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Afhankelijk van het weer kunnen de werken al binnen enkele dagen klaar zijn. De otter die verdween in de jaren 70 en 80 uit Vlaanderen, maar is stilaan aan een comeback bezig. In Vlaanderen zouden momenteel naar schatting 5 tot 15 otters leven. In de regio Schelde-Durme zit er zeker eentje, de bekende eenoogotter. Maar de terugkeer van de otter verloopt heel moeizaam. Vooral het drukke wegennet vormt een gevaar. In Nederland komen jaarlijks zo'n 200 otters om bij een verkeersongeval. Met de nieuwe faunatunnel in Daknam hopen ze alvast één gevaarlijk oversteekplaats veiliger te maken. Groot nieuws voor de Lokerse feesten, want niemand minder dan de Canadese rocklegende Bryan Adams die komt volgend jaar naar Lokeren. De wereldster staat op 4 augustus op het podium al daar. Adams verlengt daarmee zijn succesvolle Roll with the Punches Tour, waarmee hij in 2027 opnieuw door de verschillende Europese steden trekt. En er is nog meer nieuws. Op 6 november verschijnt ook zijn nieuw album. Wie de hits als Summer of 69 en Heaven live wil meemaken in Lokeren, wel, die moet heel snel zijn, want de ticketverkoop die start namelijk op 9 oktober. Wie is ingeschreven op de nieuwsbrief van de Lokerse feesten, kan zelfs al vanaf overmorgen tickets bestellen. Dit was het Regio Nieuws op Radio Land van Waas.
1: Jeroen Verkruijsen.

Charlie Puth en One Call Away bij Landal Waas. En je bent trouwens een paar seconden verwijderd van het antwoord in de slimste Waaslander. De vraag was, de hoeveelste president van de VS is Donald Trump op dit moment? Er kwamen flink wat getallen binnen, allemaal in de buurt, maar ook veel goede. Hij is de 47ste president van de VS. Was ook al de 45ste. Daartussen zat Joe Biden, die Trump altijd Sleepy Joe noemt. Maar nu is Trump de 47ste. Dat zocht u dus, het getal 47. Als je juist was, dan ben je vandaag voor één dag de slimste Waaslander.

Moses, we just hier bij Land Havas op dinsdagmiddag. Stel je voor, je gaat om een nieuwe auto. En je denkt, ik ga het goed regelen. Ik laat de oude auto daar achter in de garage en ik pak de nieuwe mee. Voilà, mooi geregeld. Dat klinkt allemaal mooi in theorie, maar in de praktijk ging het gisteren anders. Want een man heeft zijn auto moeten achterlaten, zijn oude auto, in het industriepark West in Sint-Niklaas. Hij is daar namelijk uitgebrand. Nou, in geluk, de nieuwe stond al klaar, dus veel hinder was er niet. Maar goed, toch vervelend. Oude auto, uitgebrand. Radio en geluk bij een ongeluk dus. Dit is Land Havas, Broodje Vaas, met zometeen Fergie. Big Girls Don't Cry, eerst Phoebe Bridgers. Lost Boys, hit van dit ogenblik. Nu in Broodje Vaas, bij Land Havas. Oh,

Phoebe Bridgers. En Lost Boys bij Land Havas. Het is bijna twee uur, straks een uur tussendoor. En Michiel pakt je mee naar het eind van deze werkdag van 3 naar 6. En zij mag afsluiten, Fergie. Morgen meer Broodje Waas bij Land Havas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er komt een nultolerantie voor beginnende bestuurders. De federale regering verlaagt volgend jaar de alcohollimiet naar 0,2 promille voor wie zijn rijbewijs nog geen 3 jaar heeft. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk noemt alcohol nefast voor elke bestuurder, maar zeker voor wie nog te weinig rijervaring heeft. Spoornetbeheerder Infrabel ondervindt ook vandaag IT-problemen. Daardoor geeft de routeplanner soms een foute dienstregeling aan. De stiptheid van de treinen en de veiligheid zijn daar wel niet door gehinderd. Gisteren waren er ook al problemen, maar het gaat niet om hacking, zegt Infrabel. Voor het eerst in 65 jaar zullen ze in de VS een Amerikaanse militair executeren met een vuurpeloton. President Trump geeft daarvoor groen licht. De man van Palestijnse afkomst is 13 jaar geleden veroordeeld voor de moord op 13 militairen die naar Afghanistan zouden vertrekken. De man zegt dat hij hen doodschoot om moslims en Taliban-leiders te beschermen tegen de Amerikanen. De Britse auteur en politicus Jeffrey Archer is overleden. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller was Cain and Abel. Wereldwijd verkocht hij zo'n 300 miljoen boeken. Archer was ook parlementslid en vicevoorzitter van de Britse Conservatieve Partij. Hij was 86. En het is einde seizoen voor tennisser Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld staat aan de kant met een knieblessure en dokters raden hem af om te snel weer in actie te komen. Sinner wil zijn carrière op langere termijn niet in gevaar brengen en houdt nu rust.
2: At the moment I also need to think about my long-term career. So I will do everything possible to get back 100%.
1: Normaal had Sinner zijn titel op het ATP-toernooi van Turijn willen verlengen, maar dat gaat dus niet door. De zon komt er vanmiddag overal door en dan is het 23 graden warm. Morgen begint nog mooi, maar later op de dag komen er stevige buien aan. Het blijft voorlopig wel zacht najaarsweer.
3: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
5: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
5: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
5: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda grijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Absoluut.
4: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
5: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
4: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
5: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
4: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
5: Hoe kan dat nu?
4: Zal u zeggen?
5: Zeg het.
4: Het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deur. Dagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
7: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
8: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
9: BE.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: België heeft opnieuw een Nobelprijswinnaar. Vlaams-Brabander Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar de zogeheten spookdeeltjes in het heelal. Die neutrino's zijn elementaire deeltjes met veel energie, maar amper massa, die overal doorheen vliegen en haast niet te onderzoeken zijn. Halsen ontdekte een methode om die deeltjes toch op te sporen door ze te laten botsen met ijs op de Zuidpool. Francis Halsen is 82, hij is nog maar de tweede landgenoot die in deze categorie de prijs wint. De eerste was François Englert, 13 jaar geleden. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is opgepakt en aangehouden in een zaak rond voyeurisme. Van Berlaar zou verborgen camera's hebben geplaatst in de slaapkamer van een ex-vriendin. De man is nationaal bekend als expert in rampengeneeskunde en als de vertrouweling van VUB-professor Jalali, die in de cel zit in Iran. Van Berlaar is 58, hij is ook al 20 jaar het gezicht van de partij Vooruit in zijn thuisgemeente Grimbergen. Het parket van Brussel wil voorlopig niets kwijt over het onderzoek. De Catalaanse leider Carles Puigdemont kan binnenkort terugkeren naar Spanje. Het Hooggerechtshof heeft beslist dat de amnestiewet ook kan gelden voor Catalaanse separatisten. Puigdemont riep na een referendum in 2017 de onafhankelijkheid uit van Catalonië, maar moest vluchten toen de nationale regering hem afzette en gevangen wilde nemen. Sedertien leeft hij in ballingschap en verbleef ook geruime tijd in ons land. Puigdemont blijft nog altijd ijveren voor zelfbeschikking voor de Catalanen. En tennisser Carlos Alcaraz heeft nog eens een toernooi gewonnen. In de finale van het ATP-toernooi in Tokio klopte hij de Tsjech Lehecha in 2 sets. Alcaraz maakte nog maar pas een rentree na een maandenlange polsblessure. De laatste zege van de Spanjaard dateerde al van februari. Alcaraz is momenteel nummer 3 op de wereldranking. Er is genieten van een droge en zachte namiddag met zowat overal een aangenaam zonnetje. Maxima lopen op tot 23 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

0: Was er maar iets meer Power of Love in de wereld. Joe Lewis en de News en Power of Love. Fijne middag, dit is Land van Maas met zometeen Shabba Rank, Somber en ook Paul McCartney. Radio Land van
1: Maas. Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

0: eeuwenoude Fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het Binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 17 uur in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09-235-0300. Onze Eurovisieheld Gustave brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look At Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 8:15. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be.
1: Tiron.

0: Een liedje dat hij maakte begin jaren 80, de ex-Beatle Paul McCartney. En Take It Away. Met zometeen het vrolijke liedje van Gustavo Lima en de nieuwe van Jan Goudel. En dat is van Madonna. Dit is Music.
1: Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Jan Goodwelde heet hij, afkomstig uit Endermonde, maakte vooral muziek voor andere artiesten, waaronder Coolie. En dit is zijn eerste release. Die heet Babylon en die hoor je hier op Land van Maas. En dan nu plaats maken voor Paul Carrick. Baby.

dat is zo'n beetje van die moderne country muziek, hè? She fell in love with Tennessee, Ella Langley, in Choosing Texas hier vanmiddag. Zometeen het nieuws om 4 uur. Blijf gewoon luisteren naar Radioland van Maas. Wij zorgen voor de muziek tijdens je werkdag. Deze meneer komt uit Wales, Jamie Miller. Dit is Baby Doll. Tot zometeen.

0: België heeft opnieuw een Nobelprijswinnaar. Vlaams-Brabander Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar de zogeheten spookdeeltjes in het heelal. Die neutrino's zijn elementaire deeltjes met veel energie, maar amper massa, die overal doorheen vliegen en haast niet te onderzoeken zijn. Halsen ontdekte een methode om die deeltjes toch op te sporen door ze te laten botsen met ijs op de Zuidpool. Francis Halsen is 82. Hij is nog maar de tweede landgenoot die in deze categorie de prijs wint. De eerste was François Englert, 13 jaar geleden. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is opgepakt en aangehouden in een zaak rond voyeurisme. Van Berlaar zou verborgen camera's hebben geplaatst in de slaapkamer van een ex-vriendin. De man is nationaal bekend als expert in rampengeneeskunde en als de vertrouweling van VUB-professor Jalali, die in de cel zit in Iran. Van Berlaar is 58. Hij is ook al 20 jaar het gezicht van de partij Vooruit in zijn thuisgemeente Grimbergen. Het parket van Brussel wil voorlopig niets kwijt over het onderzoek. De Catalaanse leider Carles Puigdemont kan binnenkort terugkeren naar Spanje. Het Hoge Rechtshof heeft beslist dat de amnestiewet ook kan gelden voor Catalaanse separatisten. Puigdemont riep na een referendum in 2017 de onafhankelijkheid uit van Catalonië, maar moest vluchten toen de nationale regering hem afzette en gevangen wilde nemen. Sedertien leeft hij in ballingschap en verbleef ook geruime tijd in ons land. Puigdemont blijft nog altijd ijveren voor zelfbeschikking voor de Catalanen. En tennisser Carlos Alcaraz heeft nog eens een toernooi gewonnen. In de finale van het ATP-toernooi in Tokio klopte hij de Tsjech Lehecha in 2 sets. Alcaraz maakte nog maar pas een rentree na een maandenlange polsblessure. De laatste zege van de Spanjaard dateerde al van februari. Alcaraz is momenteel nummer 3 op de wereldranking. Er is genieten van een droge en zachte namiddag met zowat overal een aangenaam zonnetje. Maxima lopen op tot 23 graden.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
4: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Belle Paris, die in 1999 de wereld kan begroeten. Dat was Hello World. Wij begroeten het Waasland hier vanmiddag. Tussen 4 en 6, dit is Michiel in de Middag. Leuk dat je luistert. Met heel veel muziek en natuurlijk ook het nieuws uit je regio. Zometeen om 4:30 met Guy van Hemel vandaag.

kunnen op zijn minst zeggen dat het een bezige bij is, die Taylor Swift. Dat was de nieuwe hit Patient Zero. Gisternamiddag is er een ongeval gebeurd met een motor die op een auto reed ter hoogte van het kruispunt Bergendriestraat en Chrysantenlaan. En dat is in Lokeren op de N70. De bestuurder werd levensgevaarlijk gewond en overgebracht naar het ziekenhuis. Meer regionieuws zometeen om 16:30 uit de mond van Guy van Hemel. Straks ook nog Alcazar en Volumia. Maar eerst de Dazzband uit 82. Let

Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota,

De Nederlandse band Volumia, in de jaren 90 heel populair. En vooral dan ook de zanger, die heet Xander de Buissonnier. We gaan zo meteen nog eens kijken hoe het zit met het weer en verder leuke muziek. Pharrell Williams met Gust of Wind. En ook dit Nederlandstalige liedje. Het is afkomstig van Line de Douw en ze zingt Schaduw van Jezelf. Kijk eens aan. Trouwens ook te beluisteren via rlvw.be, dat is onze website.

0: Welkom, dit is het regionieuws bij Radioland van Vaas. Bij een zwaar verkeersongeval op de N70 in Lokeren is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruispunt Bergendriestraat met de Chrysantenlaan. De motor reed in de flank van een auto. Volgens de eerste vaststellingen zou de autobestuurder daarbij een verboden manoeuvre hebben uitgevoerd. De klap was niet bijzonder zwaar, maar de motorrijder kwam vermoedelijk slecht neer en raakte levensgevaarlijk gewond. Ook de bijrijdster op de motor raakte gewond. Zij liep een beenbreuk op. Het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Door het ongeval was er verkeershinder op de N70 in beide richtingen. In Dakdamdorp in Lokeren werd sinds gisterenochtend een speciale faunatunnel voor otters aangelegd. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Gierlandstraatbeek en moet otters helpen om veilig onder de weg door te geraken. Het gaat om een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Afhankelijk van het weer kunnen de werken al binnen enkele dagen klaar zijn. De otter die verdween in de jaren 70 en 80 uit Vlaanderen, maar is stilaan aan een comeback bezig. In Vlaanderen zouden momenteel naar schatting 5 tot 15 otters leven. In de regio Schelde-Durmen zit er zeker eentje, de bekende eenoogotter. Maar de terugkeer van de otter verloopt heel moeizaam. Vooral het drukke wegennet vormt een gevaar. In Nederland komen jaarlijks zo'n 200 otters om bij een verkeersongeval. Met de nieuwe faunatunnel in Daknam hopen ze alvast één gevaarlijk oversteekplaats veiliger te maken. Groot nieuws voor de Lokerse feesten, want niemand minder dan de Canadese rocklegende Bryan Adams die komt volgend jaar naar Lokeren. De wereldster staat op 4 augustus op het podium al daar. Adams verlengt daarmee zijn succesvolle Roll with the Punches Tour, waarmee hij in 2027 opnieuw door de verschillende Europese steden trekt. En er is nog meer nieuws. Op 6 november verschijnt ook zijn nieuw album. Wie de hits als Summer of 69 en Heaven live wil meemaken in Lokeren, wel, die moet heel snel zijn, want de ticketverkoop die start namelijk op 9 oktober. Wie is ingeschreven op de nieuwsbrief van de Lokerse feesten, kan zelfs al vanaf overmorgen tickets bestellen. Dit was het regionieuws op Radio Land van Waas.
1: Radio Land van Waas. Michiel Tiron.

Anastasia, Paid My Dues. In november moeten de Rode Duivels verder voetballen in het Nations League voetbal. Ze staan op de derde plaats in hun groep. En ze moeten winnen, want anders vliegen ze eruit voor de kwartfinales. Gisteren verloren trouwens met 4-1. Ze hebben het aardig volgehouden tot de 87ste minuut. Toen werden ze een beetje moe en heeft Frankrijk zijn beste spelers ingezet. Zo simpel is dat. Wat het weer betreft, morgen opklaringen, later meer wolken tegen de avond. Pittige buien met onweer en het wordt 23 graden. Dat is voor morgen.

uit de jaren 90 en met een ferme knipoog naar Marvin Gaye, uiteraard. Sultans. En I heard it through the grapevine. En dit is nieuw platenwerk. Miley Cyrus en Boss Persuades.

Sam Fender, een van die veelgedraaide artiesten hier. Dit was van een jaar of twee geleden. People Watching. En zo gaan we richting het nieuws van 5 uur. Zometeen zijn we er weer. Uiteraard met een pak aan leuke muziek. Dit is Alan Parsons Project. Fantastisch mooi liedje. Let's Talk About Me.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: België heeft opnieuw een Nobelprijswinnaar. Vlaams-Brabander Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar de zogeheten spookdeeltjes in het heelal. Die neutrino's zijn elementaire deeltjes met veel energie, maar amper massa, die overal doorheen vliegen en haast niet te onderzoeken zijn. Halsen ontdekte een methode om die deeltjes toch op te sporen door ze te laten botsen met ijs op de Zuidpool. Francis Halsen is 82. Hij is nog maar de tweede landgenoot die in deze categorie de prijs wint. De eerste was François Englert, 13 jaar geleden. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is opgepakt en aangehouden in een zaak rond voyeurisme. Van Berlaar zou verborgen camera's hebben geplaatst in de slaapkamer van een ex-vriendin. De man is nationaal bekend als expert in rampengeneeskunde en als de vertrouweling van VUB-professor Jalali, die in de cel zit in Iran. Van Berlaar is 58. Hij is ook al 20 jaar het gezicht van de partij Vooruit in zijn thuisgemeente Grimbergen. Het parket van Brussel wil voorlopig niets kwijt over het onderzoek. De Catalaanse leider Carles Puigdemont kan binnenkort terugkeren naar Spanje. Het Hoge Rechtshof heeft beslist dat de amnestiewet ook kan gelden voor Catalaanse separatisten. Puigdemont riep na een referendum in 2017 de onafhankelijkheid uit van Catalonië, maar moest vluchten toen de nationale regering hem afzette en gevangen wilde nemen. Sedertien leeft hij in ballingschap en verbleef ook geruime tijd in ons land. Puigdemont blijft nog altijd ijveren voor zelfbeschikking voor de Catalanen. En tennisser Carlos Alcaraz heeft nog eens een toernooi gewonnen. In de finale van het ATP-toernooi in Tokio klopte hij de Tsjech Lehecha in 2 sets. Alcaraz maakte nog maar pas een rentree na een maandenlange polsblessure. De laatste zege van de Spanjaard dateerde al van februari. Alcaraz is momenteel nummer 3 op de wereldranking. Er is genieten van een droge en zachte namiddag met zowat overal een aangenaam zonnetje. Maxima lopen op tot 23 graden.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag. Voor radioreclame bel je 03 760 18.

voor de luisteraars onder jullie, die ondertussen al een klein beetje een gezegende leeftijd hebben, maar nog bijzonder jong waren toen dit liedje werd uitgebracht. Laat ons eerlijk zijn, we zongen er toch allemaal mee. We kenden de tekst van voor naar achter en van achter naar voor. Het goede doel met Henk Temming en Henk Westbroek. Wat een hit, een dikke nummer 1 hit in de jaren 80. België, is er leven op Pluto? Kijk eens aan, een hele goede namiddag. Dit is Michiel in de middag tot 6 uur. Met Whitney Houston, Love Will Save the Day.

En we draaien natuurlijk ook de nieuwere platen. Dit was echt wel wat hitgeweld. Ray en Emma en Absolutely en Joy. Straks Calvin Harris en de Rag & Bone Man en ook Kim Wilde met If I Can't Have You. Een blik op de weerkaart en het nieuws uit je regio. Ook dat krijg je nog. Eerst Living in a Box. Dit is Room in Your Heart. It's dark.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bijveldenstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Deze radiospot is voor u.
6: Absoluut.
5: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
6: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
5: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
6: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
5: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
6: Hoe kan dat nu?
5: Zal u zeggen?
6: Zeg,
5: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
8: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Dit is het Rio Nieuws bij Radioland van Vaas. Bij een zwaar verkeersongeval op de N70 in Lokeren is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruispunt Bergen-Driestraat met de Chrysantenlaan. De motor reed in de flank van een auto. Volgens de eerste vaststellingen zou de autobestuurder daarbij een verboden manoeuvre hebben uitgevoerd. De klap was niet bijzonder zwaar, maar de motorrijder kwam vermoedelijk slecht neer en raakte levensgevaarlijk gewond. Ook de bijrijdster op de motor raakte gewond. Zij liep een beenbreuk op. Het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Door het ongeval was er verkeershinder op de N70 in beide richtingen. In Dakdamdorp in Lokeren werd sinds gisterenochtend een speciale faunatunnel voor otters aangelegd. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Gierlandstraatbeek en moet otters helpen om veilig onder de weg door te geraken. Het gaat om een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Afhankelijk van het weer kunnen de werken al binnen enkele dagen klaar zijn. De otter die verdween in de jaren 70 en 80 uit Vlaanderen, maar is stilaan aan een comeback bezig. In Vlaanderen zouden momenteel naar schatting 5 tot 15 otters leven. In de regio Schelde-Durmen zit er zeker eentje, de bekende eenoogotter. Maar de terugkeer van de otter verloopt heel moeizaam. Vooral het drukke wegennet vormt een gevaar. In Nederland komen jaarlijks zo'n 200 otters om bij een verkeersongeval. Met de nieuwe faunatunnel in Daknam hopen ze alvast één gevaarlijk oversteekplaats veiliger te maken. Groot nieuws voor de Lokerse feesten, want niemand minder dan de Canadese rocklegende Bryan Adams die komt volgend jaar naar Lokeren. De wereldster staat op 4 augustus op het podium al daar. Adams verlengt daarmee zijn succesvolle Roll with the Punches Tour, waarmee hij in 2027 opnieuw door de verschillende Europese steden trekt. En er is nog meer nieuws. Op 6 november verschijnt ook zijn nieuw album. Wie de hits als Summer of 69 en Heaven live wil meemaken in Lokeren, wel, die moet heel snel zijn, want de ticketverkoop die start namelijk op 9 oktober. Wie is ingeschreven op de nieuwsbrief van de Lokerse feesten, kan zelfs al vanaf overmorgen tickets bestellen. Dit was het regionieuws op Radio Land van Vaas.

0: Hot Chocolate and It Started With A Kiss.
1: Radio Land van Bas.
0: Dat kwam uit een periode dat iedereen nog een beetje naar de bioscoop ging. En op de achterste rij met zijn liefje ging zitten. En daar gebeurde het dan. Die eerste kiss. It Started With A Kiss and A Hot Chocolate. Fijne middag. Laten we eens kijken naar het weer voor morgen. Eerst opklaringen. Later meer wolken. En tegen de avond kan het pittig gaan regen, schrijven ze hier. Mogelijk met wat onweer, maar het wordt wel 23 graden. Ook donderdag regen en dan wordt het maar 14 graden. Kijk eens aan. Zometeen de nieuwe Elton John met Turnstile heet Seeing Stars. En ook Ozark Henry komt je richting uit met These Days.

Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:15 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alfonsien, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alfonsien van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14:00 tot 16:00 op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09235 0300.

Nederlandse Amerikaanse zangeres Laurie Spieth. Zij was Amerikaans en was getrouwd met een Nederlander. How Many Times was een hit toen in 1982. Kijk eens aan, hoe lang is dat ook alweer geleden? En van de jaren 80 naar de jaren 90, dat is voor ons geen probleem. Hè. Gewoon een kwestie van wat knoppetjes in te drukken en al die muziek stroomt je richting uit. Dit zijn die van Boys Crazy. Of enfin, Boy Crazy. That's what love can do.

Boy Crazy, that's what the love can do. Zometeen tussen 6 en 7 is er After Dinner, de non-stop versie vandaag. Hier is Narada, Michael Walden en Santana nog met een liedje van vorig jaar. Lekker zonnig, dit heet Coconut Wire. Maak er nog een fijne avond van.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Er zijn opnieuw rellen geweest door scholierenprotest in Luik. Groepen betogers, vermoedelijk aangevuld met oproerkraaiers van extreem-linkse bewegingen, sloegen ruiten in, onder andere van een fastfoodrestaurant, staken vuilnisbakken in brand en begonnen opnieuw een kat-en-muisspel met de politie. Die zetten weer het waterkanon in. Verschillende winkels langs het parcours sloten uit voorzorg de deuren. Over gewonden of arrestaties is nog niets meegedeeld. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk. Ook daar waren vandaag weer zware onrusten, onder meer in de hoofdstad en in Montpellier. Daar is sprake van meer dan 400.000 betogers. Zowel in Wallonië als Frankrijk richt het verzet zich tegen lerarentekorten en besparingen in het onderwijs. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 223 verkeersdoden gevallen op onze wegen. Dat zijn er opnieuw 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat toont de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van Verkeersinstituut FIAS. 44 van die slachtoffers stierven op de fiets. Vooral in die categorie weggebruikers is de stijging pijnlijk merkbaar. FIAS herhaalt dat de doelstelling van maximaal 320 verkeersdoden op jaarbasis tegen 2030 niet haalbaar is zonder bijkomende maatregelen. In Gent is de preses van een studentenvereniging voorlopig op non-actief gezet na een beschuldiging van homofoob geweld. In een filmpje op sociale media zegt een jongeman dat hij door de preses is geslagen en gewurgd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en er procesverbaal is opgesteld. De studentenvereniging zegt eerst de zaken te willen uitklaren. En in de staart van het wielerseizoen is vanmiddag met Binche Chimay Binche nog een van de belangrijkste Waalse klassiekers afgewerkt. Aan de streep in Henegouwen was de Fransman Paul Magnier de snelste voor 3 Belgen, Jenno Bergmoes, Lionel Tamignon en Jordi Meus. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Zij versloeg de Nederlandse topfavoriete Charlotte Kohl in de sprint van een klein groepje. Stilaan ietsje meer wolken, maar overal droog. Vannacht dan koele minima van 7 tot 12 graden. Ook morgen begint fris, maar daarna opnieuw zacht en tot 21 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er zijn opnieuw rellen geweest door scholierenprotest in Luik. Groepen betogers, vermoedelijk aangevuld met oproerkraaiers van extreem-linkse bewegingen, sloegen ruiten in, onder andere van een fastfoodrestaurant, staken vuilnisbakken in brand en begonnen opnieuw een kat-en-muisspel met de politie. Die zette weer het waterkanon in. Verschillende winkels langs het parcours sloten uit voorzorg de deuren. Over gewonden of arrestaties is nog niets meegedeeld. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk. Ook daar waren vandaag weer zware onrusten, onder meer in de hoofdstad en in Montpellier. Daar is sprake van meer dan 400.000 betogers. Zowel in Wallonië als Frankrijk richt het verzet zich tegen lerarentekorten en besparingen in het onderwijs. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 223 verkeersdoden gevallen op onze wegen. Dat zijn er opnieuw 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat toont de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van Verkeersinstituut FIAS. 44 van die slachtoffers stierven op de fiets. Vooral in die categorie weggebruikers is de stijging pijnlijk merkbaar. FIAS herhaalt dat de doelstelling van maximaal 320 verkeersdoden op jaarbasis tegen 2030 niet haalbaar is zonder bijkomende maatregelen. In Gent is de preses van een studentenvereniging voorlopig op non-actief gezet na een beschuldiging van homofoob geweld. In een filmpje op sociale media zegt een jonge man dat hij door de preses is geslagen en gewurgd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en er procesverbaal is opgesteld. De studentenvereniging zegt eerst de zaken te willen uitklaren. En in de staart van het wielerseizoen is vanmiddag met Binche Chimay Binche nog een van de belangrijkste Waalse klassiekers afgewerkt. Aan de streep in Henegouwen was de Fransman Paul Magnier de snelste voor 3 Belgen, Jenno Bergmoes, Lionel Tamignon en Jordi Meus. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Zij versloeg de Nederlandse topfavoriete Charlotte Kohl in de sprint van een klein groepje. Stilaan ietsje meer wolken, maar overal droog. Vannacht dan koele minima van 7 tot 12 graden. Ook morgen begint fris, maar daarna opnieuw zacht en tot 21 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:15 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14:00 tot 16:00 op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09235 0300.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er zijn opnieuw rellen geweest door scholierenprotest in Luik. Groepen betogers, vermoedelijk aangevuld met oproerkraaiers van extreem-linkse bewegingen, sloegen ruiten in, onder andere van een fastfoodrestaurant, staken vuilnisbakken in brand en begonnen opnieuw een kat-en-muisspel met de politie. Die zette weer het waterkanon in. Verschillende winkels langs het parcours sloten uit voorzorg de deuren. Over gewonden of arrestaties is nog niets meegedeeld. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk. Ook daar waren vandaag weer zware onrusten, onder meer in de hoofdstad en in Montpellier. Daar is sprake van meer dan 400.000 betogers. Zowel in Wallonië als Frankrijk richt het verzet zich tegen lerarentekorten en besparingen in het onderwijs. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 223 verkeersdoden gevallen op onze wegen. Dat zijn er opnieuw 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat toont de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van verkeersinstituut FIAS. 44 van die slachtoffers stierven op de fiets. Vooral in die categorie weggebruikers is de stijging pijnlijk merkbaar. FIAS herhaalt dat de doelstelling van maximaal 320 verkeersdoden op jaarbasis tegen 2030 niet haalbaar is zonder bijkomende maatregelen. In Gent is de preses van een studentenvereniging voorlopig op non-actief gezet na een beschuldiging van homofoob geweld. In een filmpje op sociale media zegt een jonge man dat hij door de preses is geslagen en gewurgd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en er procesverbaal is opgesteld. De studentenvereniging zegt eerst de zaken te willen uitklaren. En in de staart van het wielerseizoen is vanmiddag met Binge Chimay Binge nog een van de belangrijkste Waalse klassiekers afgewerkt. Aan de streep in Henegouwen was de Fransman Paul Magnier de snelste voor 3 Belgen, Jenno Bergmoes, Lionel Tamino en Jordi Meus. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Zij versloeg de Nederlandse topfavoriete Charlotte Kohl in de sprint van een klein groepje. Stilaan ietsje meer wolken, maar overal droog. Vannacht dan koele minima van 7 tot 12 graden. Ook morgen begint fris, maar daarna opnieuw zacht en tot 21 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Sleeplife. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
5: Sleeplife Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg,
0: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij een hele klas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ulles de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in een opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ulles de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-18-0.

0: The music sounds great.
1: Land van Waas.

0: But you're just a boy.
1: Land van Waas. The music sounds great.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij een hele klas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ulus de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in een opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ulus de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.